0: music only.
1: Hit music only.
0: Energy.
2: Zo lenke heb de first grosses hart.
3: Ik tref de nagel met hem hammer net. Zwei linke handen bij ongeschikt. Bij mij brochlandig als chappie lood.